op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

gang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een week eerder dan gepland is het zwembad op Urk weer open. En Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Dat was een lekkere koele nacht.
1: Zo, dat was prettig, hè?
4: Ja. Geen Jolien, maar Roy. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen.
4: Jij komt Jolien vervangen deze week.
1: Ja.
4: Fijn dat je erbij bent. En met de hoge temperaturen deze week in het verschiet heb ik straks verfrissend nieuws voor je. En dat komt van Urk.
1: En ik heb ook verfrissend nieuws. Ook bij het waterzomerkamp bij Baka en Zeewolde zoeken ze namelijk het water op.

0: Emily Sandé was dat met Next to Me. Het is 6 over 6. Goedemorgen.
1: Mooi nieuws uit Urk. Zwembad Het Bund is eerder open dan gepland na de renovatie van de tegeltjes.
0: Verslaggever Marielle Bakker die sprak daar met Meindert Wakker van het zwembad en met de eerste bezoekers.
2: De verlossende sprong. 7 weken zonder zwembad viel niet mee.
3: Dat is heel irritant.
4: Ja, want?
3: Ja, we konden niet meer zwemmen.
5: Lekker warm en zwembad dicht.
4: Meindert Wakker van zwembad Het Bund op Urk. Wat was er ook alweer aan de hand met de tegels?
6: Er kwam spanning in de ondervloer. En dat heeft te maken met de manier hoe de tegels toen de tijd zijn aangebracht. Het binnendrekken van het vocht in de vocht. En het verlagen van de temperatuur. En dat heeft ervoor gezorgd dat op verschillende momenten echt die spanning kwam. En ja, dan kun je op een willekeurig moment kun je losliggende tegels hebben. Ja, dat wil je absoluut niet in een zwembad hebben. Dus ja, dat hebben we nu definitief proberen op te lossen.
4: Dat was wel een ramp.
6: Dat was zeker geen ramp. Ja, je hebt in één keer 7 weken vakantie. Ja, kun je een vakantie noemen. Het voelt toch niet lekker. Je zit liever in een zwembad zoals je nu ook kan zien. Spelende kinderen en het plezier van de kinderen wat je hier wenst. Juist in de vakantieperiode.
2: De tegels zien er weer picobello uit en de kinderen zijn blij.
7: Superleuk.
4: Ja? En wat ga je allemaal doen nu?
7: Een bommetje maken en van de glijbaan af.
4: Hoe erg misten jullie het zwembad?
8: Nou, erg.
4: Hoe erg?
7: 100. Heel veel.
8: Heel erg. We zagen in de krant dat je maandag 10 augustus open ging. Dus we gingen gelijk ons zwembad.
7: Soms denk ik, nou, ik wil wel even zwemmen hoor.
4: En nu kan het?
7: Ja.
4: En hoe is het?
7: Heel leuk.
2: En het personeel is ook blij dat ze een week korter dicht waren dan gepland.
6: Dat voelt supergoed. Hier doe je het uiteindelijk voor. Ook dat we juist een week eerder open konden. Ja, dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen. Juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
1: Meindert Wakker was de laatste spreker over zwembad. Het Bund op Urk. Een weekje eerder open dan gepland. Lekker vrij zwemmen. Alle dagen.
0: Ja, heerlijk. En dan volgende week natuurlijk weer de zwemlessen. Dit zijn Karol G en Bruno Mars met Stil.

0: Nou, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. My favorite waste of time. Van wie is die van jou? Je hoorde Owen Paul.
1: Naast leren zeilen op de Randmeren is er bij scoutingkamp Navaca in Zeewolde ook tijd voor ontspanning.
0: Met een spel dat je vast kent van tv. Het verslag is van Arend de Boer.
2: Je neemt twee vaten als wielen, knoopt ze vast aan een houten frame, rolt naar beneden en dan zo snel mogelijk de bel luiden. Deze scouts is dat gelukt. De scouts op Navaca in Zeewolde maken zelf hun houten frame voor hun variant van te land, te zee en in de lucht.
3: Dan hebben we het nog een keer hier eronder en dan trekken we hem daarmee op spanning.
4: Wat zijn jullie aan het doen?
5: We zijn een soort van kruisjurring aan het doen, maar goed, niet helemaal officieel, maar hij zit vast. We zijn een karretje aan het bouwen en daarmee gaan we de ramp af daar. Dat hebben jullie misschien al gezien. En hopen dat ze de bel kunnen raken.
4: Lekker! En zit er nog een beetje een tactiek achter of is het met name gewoon techniek, dat je het goed vastzet?
5: Zo vast als het maar kan zijn, dan blijft het karretje echt doorgaan. En met deze kanjers, die raken die bel en dat komt helemaal goed.
2: En dat is soms nog best wel lastig. Inmiddels staat een nieuwe groep scouts klaar voor de start.
4: Wat is jullie tactiek?
6: Ik denk gewoon gaan.
4: Ik heb al een tijdje geen bel meer gehoord hier.
6: Nee, maar er moet verandering in komen. Dus dat gaan we proberen.
4: En wie van jullie wordt dan de springer voorop?
6: Ja, deze twee.
4: Dus de twee proberen zelfs. Nou, zet hem op.
6: Het ging fantastisch. We hebben de bel en het record van de dag.
4: Nou, jullie dachten niet meer stuk dus?
6: Nee, dat gaat niet meer lukken.
4: Het is gelukt.
6: Ja.
4: De bel en de snelste tijd van de dag.
6: Ja, gelukkig wel. Nou, mooi.
4: Hoe ging het?
6: Goed. Beter dan verwacht.
4: Was het ook nog een beetje spannend, of?
6: Nee.
2: En dan, een beetje verderop in het water, staat het volgende onderdeel van het spel al klaar.
4: Heb je het ene spel gedaan dat je met de schans naar beneden bent gegaan, staat dit voor je klaar met een sub-stoelendans doen.
2: Rond een kunstmatig eiland met DJ peddelen de teams. Soms met 10, 12 scouts op één sub.
7: En zodra die muziek stopt, moeten ze als een gek in zo'n vakje zien te komen. Maar we hebben het een beetje spannender gemaakt. Net zoals bij een stoelendans moet je ergens komen te zitten. En dat zijn in dit geval pompenbladen. Hij is alleen een beetje zielig. Maar als ze nou in een verkeerd vakje komen waar niet zo'n pompenblad ligt, dan liggen ze helaas uit de wedstrijd. Maar ik zie zoveel blije gezichten en zoveel fanatieke peddelaars en suppers. En dit is echt briljant. Dit gaat...
4: En net zoals echt bij stoelendans gaat er ook iedere keer een stoeltje weg.
7: Er gaat ook elke keer een blaadje weg inderdaad, dus het wordt steeds spannender.
2: En dan is het peddelen alsof je leven ervan afhangt. En springen naar dat ene lege plekje.
4: Toch gelukt?
5: Zeker.
4: Ging het?
5: Goed.
4: Ben zwaar? Helemaal buiten adem, joh. Ja. En de muziek is waar, je mag weer door.
5: Yes.
4: Zet hem op.
1: En dan gaan ze weer stoelendans op het water tijdens het scoutingkamp Navaca in de Zeewolde. En dat is nog vandaag aan boord. En dan is het alweer klaar.
0: Het ziet er wel heel gezellig uit, hoor.
1: Ja, en het klinkt ook heel leuk. En ze hebben toch mooi weer bij. Wat wil je nog meer?
0: Zeker, inderdaad. Zometeen de berichten buiten de provincie. Ja, veel Nederlands succes bij het kogelstoten.

0: Ik heb gewacht op jou.
1: De Puma's en Snelle waren dat met Op jou heb ik gewacht. Dan berichten buiten de provincie.
2: Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinda van Klinken. Het was voor Schilder haar derde Europese titel op rij.
3: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. Dat is ook gelukt.
2: Er was meer Nederlands succes op de eerste dag van EK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde het brons.
1: Ruim 20 meter, ga er maar aan staan, hè.
2: Dat is een hoop.
1: Dat is echt heel knap.
2: Nou.
1: Nou, morgen is natuurlijk de dag, hè, waar heel veel mensen al op hebben gewacht. De eclipse die te zien is.
2: Oh, s'avonds pas, hè.
1: S'avonds pas, ja. Inderdaad. Maar het is morgen. Maar er gaat nog veel meer gebeuren, meldt het AD die avond. Want in de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 augustus... bereikt de bekende meteorenzwerm Perseïde zijn absolute hoogtepunt. En dat is wel goed voor 65 vallende sterren per uur. Ja, dus dan kun je ook best wel vaak een wens doen, denk ik.
2: Ja, meer dan elke minuut kun je een wens doen, ja. Ja. Ik hoorde gisteren Tennet nog op de radio. Die zei, gebruik nou alsjeblieft geen stroom, extra stroom... als de zon even achter de maan verdwijnt.
1: Ja, want het kan best wel wat...
2: Ja, ze moeten bijstoken.
1: Ja.
2: Ja, daarom. Dus als je zegt, van nou, als je je auto wat later kunt laden... of als je wat later de vaatwasser aan kunt zetten of je wasmachine... doe dat dan na 9:00.
1: Het is misschien ook helemaal prima, want je kunt gewoon ook het schouwspel bekijken. Natuurlijk wel met een eclipsbril. Heb je die trouwens?
2: Nu.
1: Oh.
2: Nee.
1: Oh.
2: Probleempje nog.
1: Ja.
2: Veel droogte nieuws in de Telegraaf vandaag. Economische schade door droogte loopt in de honderden miljoenen. De krant raadt alvast voor jou waar de rekening terecht komt. Linksom of rechtsom komen de kosten natuurlijk toch bij de consumenten terecht. En dat warme weer, dat is ook voor heel veel mensen... brengt dat moeilijke nachten met zich mee... Want er komen natuurlijk ook weer warme nachten aan. Dan heb je van die plaknachten, dan kun je slecht slapen. Nu alvast in de Telegraaf een verhaal over de vraag... kun je je slaap in het weekend dan inhalen? Nee, je kunt je tuin ook niet redden in één keer met 7 emmers water.
1: Ja, tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Typisch Flevoland met het regionieuws.
1: Zwembad Het Bun op Urk is weer open, een week eerder dan gepland. Het zwembad was 7 weken dicht omdat de tegelvloer vernieuwd moest worden. Tegels kwamen los door spanning in de ondervloer, veroorzaakt door vocht en temperatuurverschillen. De aannemer was sneller klaar dan verwacht. Hierdoor kunnen kinderen nog in hun laatste vakantieweek genieten in het plaatselijke zwembad. Je hoort bedrijfsleider Meindert Wakker.
2: Dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen, juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
1: Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. Het heet de Thuiskamer. Vrouwen die een baby hebben gekregen in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kunnen voortaan in Lelystad herstellen onder professionele begeleiding. De Thuiskamer telt 9 bedden en zit bij het Sint-Jansdal aan de ziekenhuisweg. Het gaat om een proef van 6 maanden. Scoutingkamp Nawaka in Zeewolde duurt nog 2 dagen en morgen is dan de laatste dag. De scouts leren van alles op het water, maar er is ook tijd voor ontspanning. Zo wordt er een eigen versie van Te Land, Ter Zee en In de Lucht gehouden en een stoelendans met subs. De jongeren die waren enthousiast.
3: Ik zie zoveel blije gezichten en zoveel fanatieke peddelaars en suppers. En dit is echt briljant.
1: Bij theatergroep Vis-à-vis in Almere draait het niet alleen om acteurs, maar ook om de techniek. Voor de nieuwe voorstelling Carousel is maandenlang gerekend en getekend aan het decor en aan de grote installaties. Dit keer staan er onder meer een draaimolen, een reuzenrad en een schiettent, waardoor het decor voelt als een kermis.
4: Hoor je straks meer over de zomerserie.
1: Zeker, inderdaad. Ja. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Het dodental staat op 132, maar er liggen nog altijd mensen onder het puin. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort dreigen amateurvoetbalclubs niet te kunnen spelen. De voetbalvelden zijn vaak dog en droog en sproeien mag niet vanwege een verbod. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Atletiek brons gepakt op de 4x400 meter voor gemengde teams. Noorwegen veroverde de titel. En kogelstootster Jessica Schilder werd voor de 3e keer op rij Europees kampioen.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze dinsdag wordt een hele aardige zomerdag in de provincie met aangename temperaturen van een graadje of 22. De zon schijnt met flinke regenmaat en er trekken enkele stapelwolken over. De wind is vandaag zwak tot matig uit het noorden en langs de grote meren is de wind af en toe vlagerig met windkracht 4 of windkracht 5. Nou, vanavond lost de bewolking op en schijnt de zon nog een tijdje in de provincie. Er volgt opnieuw een frisse nacht.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth bij Flevoland is Wakker.
1: Deze hele week staan bij ons in het teken van de nieuwste voorstelling van theatergroep Vis-a-Vis in Almere. Carousel heet die. En vandaag aandacht voor de technici die het spektakel mogelijk maken.
0: Ruim een jaar voor de première zijn ze al bezig met het ontwerp van het decor. Technisch tekenaar Sjoerd van der Velde is verantwoordelijk voor de constructieberekeningen van de verschillende installaties. En hij heeft zich laten inspireren door een mini-versie van een draaimolen.
2: Dit is eigenlijk een van de eerdere, ja, het staat nog een beetje zo weggerommeld op de kast. Dit is een van de eerdere maquetten die we hebben gekregen. Dat stond toen ergens nog op een plaat, ook nog in de plattegrond. En daarna is er nog een andere maquette gevolgd. En dat is deze, dus die is veel meer in detail. Je ziet hier veel meer, dus de verhoudingen kloppen beter. Die hebben nog steeds iets aan moeten aanpassen in de werkelijkheid. Ik begin dan zo erg in de midden zomer met het ontwerp voor de volgende zomer. En dan zit ik gewoon 2 maanden, 3 maanden, dan zit ik een beetje fulltime. Dan zit ik achter de computer en dan ben ik heel dat decor aan het uitwerken. En elk detailtje heb ik dan 20 keer voorbij zien komen. Op een gegeven moment vierkante ook een CGU tegen. En dan komt er een moment dat het allemaal in elkaar gaat. En dan heb je, zeker nu, in een relatief korte tijd, dat er ineens heel veel zichtbaar is. En ineens denk je, frek, dat is gewoon wat er net nog in mijn computer stond. En dat is dan daar in de werkelijkheid. En dat, ja, dat is echt magisch.
3: Michael Jalop is hoofdtechniek. En is verantwoordelijk voor de uitvoering en veiligheid van de techniek op de set.
4: Het eerste wat ik ga doen is proberen te bedenken welke stappen dan nodig zijn om dat te maken. Welke materialen, hoeveel vierkante meter alles is. Hoeveel manuren gaat er in zitten om het te bouwen. En dat zet ik allemaal onder elkaar. En meestal kom ik dan ergens dik in de min uit. Dat is gewoon het budget bovenaan, een simpel rekensommetje. Dan komen we ergens dik in de binnen uit en dan moeten we opnieuw gaan kijken hoe gaan we het dan wel van elkaar krijgen. Kunnen we dingen. Heb ik de dingen juist berekend? Kunnen we dingen efficiënter? Moet er iets kleiner? Iets uit? Soms moet dan echt het script terug naar de schrijver om te zeggen: ja, sorry, maar dit stuk wat je nu hebt geschreven, dat kan gewoon niet praktisch uitgevoerd worden. Ja, anders kan, als er maar genoeg tijd en geld is. Maar ja, dat is ook eindelijk.

0: Zo hadden we eerst bedacht om de muzikanten in te vliegen op een heel simpel platform. Eigenlijk meer een soort keuze vanuit financieel oogpunt. Oké, Gerald wil de muzikanten invliegen. Eigenlijk hebben we geen budget. We pakken gewoon een platform en we zetten ze erop. Er komt toch een bouwer met het idee van... ja, maar we hebben hier nog een paal en we hebben toch een paar zitjes. En we hebben nu nog zus en zo. En dan, ik heb het eigenlijk vrij makkelijk in elkaar gezet. En ik denk dat het er zo wel tof uitziet. En uiteindelijk gaan we dat ook doen. Want dat zijn gewoon even goede ideeën. En die zijn, dat zijn betere ideeën dan die soms vanuit financieel oogpunt worden bedacht. Ja.
1: In de volgende aflevering zien we het team dat bezig is met de bouw van het decor en verschillende spectaculaire machines. Zoals de draaimolen, een reuzenrad en een schiettent. Om zo de sfeer van een echte kermis na te bootsen.
2: En die aflevering horen ze hier morgen. Deze zomerserie is gemaakt door Patrick van Heesik.

0: muziek voorbereidend op de mooie dag die het vandaag weer gaat worden. Lekkere zomermuziek. I Like You, Me Gustas Tu van Joni, hoorde je. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Zeker. Je hoort dan nieuws over Demi Vollering. Zij won de Tour de France Femme. En haar oud-trainster, die is hartstikke trots op haar.

0: Ja, ik heb net zomervakantie gehad, maar ik waan me weer gewoon bij een tropisch oord met een...
1: Maar jij was toch niet in de tropen?
0: Nee, ik was in Zweden.
1: Daar is het niet tropisch. Maar was het, bedoel, wordt het daar ook steeds warmer?
0: Nou, we hebben
1: met het milieu en de zon en weet ik het allemaal.
0: Ja, we hebben één dag gehad, was het 29 graden. Ja.
1: En dat is warm voor Zweedse begrippen.
0: Dat is wel warm voor Zweden.
1: Ja, hier zijn we de roetjes aan gewend.
0: En de rest van de dagen was het 22, 23. Dus dat is natuurlijk eigenlijk...
1: Teken ik voor.
0: Ja, toch? Het was hier iets te warm, denk ik. Je hoorde Kenny Rogers en
1: Dolly Parton
0: met Islands in the Stream. Dan wat je gisteravond hebt gewist op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over een conflict tussen huisartsen en de Nederlandse zorgautoriteit. Huisartsen vinden dat de zorgautoriteit te weinig geld beschikbaar stelt voor hun alledaagse kosten, zoals huisvesting, personeel en salaris. Een grote groep artsen is daarom een estafettestaking begonnen. Ze dreigen opnieuw naar de rechter te stappen om de druk op de zorgautoriteit op te voeren. Xander Kooijman, hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU, doet veel onderzoek naar het verdienmodel van huisartsen. En aan hem de vraag: gaan ze eruit komen?
2: Ik denk dat de zakelijke conflicten nog wel even doorgaan. En elke keer als de rechter toch aangeeft dat de NZA ernaast zit, dan is dat weer een bevestiging om weer door te gaan naar een volgende rechtszaak. Dat hoeft wat mij betreft andere gesprekken niet in de weg te zitten, want dat kan een technisch gevecht zijn op de achtergrond.
1: Ja, en toch heeft het conflict meer impact.
2: Maar zowel vanuit de NZA als vanuit de huisartsen begrijp ik dat het wel de relatie ook, zeg maar, beschadigt. Waardoor andere grote behandelingen, andere zaken, andere kwesties eigenlijk niet goed kunnen worden uitgewerkt met elkaar. En dat is heel jammer.
0: In Goedenavond Nederland ging het over Iran. Sinds maart executeerde Iran zeker 56 mensen, onder wie veel betogers. De Iraanse mensenrechtenactivist Negin Nafisi roept de Nederlandse politiek nu op om diplomatieke maatregelen te gaan nemen.
3: Deze keer is het wel heel stil, zeg maar, vanuit Den Haag. Ik heb wel gemerkt dat in het verleden, op het moment dat politici zich uitspreken tegen het regime hierover, dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Zoals intrekken van executies bijvoorbeeld. En dat gebeurt nu niet.
0: Ja, en wat kan de Nederlandse politiek dan doen? Nou, een van de dingen die volgens Nafisi moet gebeuren is het sluiten van de Iraanse ambassade in Nederland.
3: Ze weten precies hoe de samenleving hier in Nederland in elkaar zit. Hè? Wanneer de demonstraties zijn, wie daaraan meedoet. Er worden foto's gemaakt van mensen, van demonstranten. Die worden dan gewisseld met Iran.
4: In Teheran weet men exact wie hier bij jou loopt.
3: Precies. Nou, ik kan dat bevestigen door het feit dat familie van mijn vrienden die hier wonen, families in Iran worden onder druk gezet. Van hou je familielid thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus informatie wordt heel goed gedeeld met het Iraanse regime vanuit hier.
1: In Langs de Lijn en Omstreken, ja, daar was het nog een beetje nagenieten. Het ging het over Demi Vollering, die zondag de Tour de France van won. Haar oud-trainster Lia Gravenstein is erg trots. Vollering begon ooit als 9-jarige bij de club.
5: Wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Vollering'etje bij. Dat was ook heel leuk en dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner die altijd wel meereed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd.
0: Zou het dan in de genen zitten misschien?

0: Ja, als er weer een Vollerings van mij komt, jong, dan weet je het wel. Ook inwoners van Vollerings woonplaats Pijnakker zijn opgetogen.
1: In Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had, dat de gemeenteraad aan denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering pleinstraat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan. Er zit iets te broeien.
2: Hebben ze geen ring in Pijnakker? Dan kun je de Demi Vollering ring
0: doen. Ja, nou, waar ik ook aan zat te denken, want in Almere, daar zijn een heleboel paden, langgerekte paden langs de stad, genoemd naar wielrenners.
2: Oh.
0: En dan kun je natuurlijk lekker tempo maken. Bij een plein ben je zo overheen.
2: Ja, dat is zeker waar, ja.
0: Dus Pijnakker, als je een langgerekt pad, die zou ik naar Demi noemen. Kijk. Dit naar aanleiding van wat gisteravond er was op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een caravan is vannacht uitgebrand in de Almeerse muziekwijk. En 2 mensen aangehouden na een schietpartij in Almerepoort vannacht. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
10: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
9: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd.
11: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
9: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, wat je zegt, de komende dagen wordt het weer warmer. Maar gelukkig hebben wij verfrissend nieuws zometeen uit Urk.
13: Ja, en ik heb ook verfrissend nieuws. Ook bij het waterzomerkamp naar Waka in Zeewolde zoeken de scouts het water op.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Deze Beatle speelt gezellig mee op de LP van de Stones.
1: Dat vind ik gek.
0: Ja, maar toch, het kan tegenwoordig.
1: Ja, het is ook wel weer mooi, toch?
0: Ja, legendarisch. Daarom. En er gaan geruchten. Want je had natuurlijk in de jaren 60 had je... Ja, je was voor de Beatles of je was voor de Stones.
1: Nee, je was een Stone of was een Beatle.
0: Ja, op Poegel van Thomas. Maar achter de schermen werd er overlegd van... breng jij dan je single uit en dan wij.
1: Ja, precies.
0: En dan stond je om en om op nummer 1 in de top 40.
1: Dus eigenlijk waren we van tevoren eigenlijk altijd al... Ja. Wel gewoon maten. En,
0: tuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En het zijn ook zaken.
1: Zo is het ook. Je hoorde Paul McCartney met
0: dit naamleven van Paul, ja.
1: Ja, My Brave Face.
0: We hebben mooi nieuws uit Turkse zwembad. Het Bun is eerder open dan gepland na de renovatie van de tegeltjes.
1: Verslaggever Marielle Bakker die sprak daar met Meindert Wakker van het zwembad... en met de eerste bezoekers.
2: De verlossende sprong. 7 weken zonder zwembad viel niet mee.
3: Dat was heel irritant.
4: Ja, want...
3: Ja, we konden niet meer zwemmen.
5: Lekker warm en zwembad dicht.
4: Meindert Wakker van zwembad Het Bun op Urk. Wat was er ook alweer aan de hand met de tegels?
6: Er kwam spanning in de ondervloer. En dat heeft te maken met de manier hoe de tegels toen de tijd zijn aangebracht. Het binnendrekken van het vocht in de vocht. En het verlagen van de temperatuur. En dat heeft ervoor gezorgd dat op verschillende momenten... echt die spanning kwam. En ja, dan kun je op een willekeurig moment... kun je losliggende tegels hebben. Ja, dat wil je absoluut niet in een zwembad hebben. Dus ja, dat hebben we nu definitief proberen op te lossen.
4: Dat was wel een ramp.
6: Dat was zeker een ramp. Ja, je hebt in één keer 7 weken vakantie. Ja, kun je een vakantie noemen. Het voelt toch niet lekker. Je zit liever in een zwembad zoals je nu ook kan zien. Spelende kinderen en het plezier van de kinderen wat je hier wenst. Juist in de vakantieperiode.
2: De tegels zien er weer picobello uit en de kinderen zijn blij.
7: Superleuk.
4: Ja? En wat ga je allemaal doen nu?
7: Een bommetje maken van de glijbaan af.
4: Hoe erg misten jullie het zwembad?
7: Nou, erg.
4: Hoe erg?
7: 100. Heel veel.
4: Heel erg. We zagen in de krant dat je maandag 10 augustus open ging. Dus we gingen gelijk op het zwembad.
7: Soms denk ik, nou, ik wil wel even zwemmen hoor.
4: En nu kan het?
7: Ja.
4: En hoe is het?
7: Heel leuk.
2: En het personeel is ook blij dat ze een week korter dicht waren dan gepland.
6: Dat voelt supergoed. Hier doe je het uiteindelijk voor. Ook dat we juist een week eerder open konden. Ja, dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen. Juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
0: Meindert Wakker over zwembad Het Bun op Urk. Een weekje eerder open dag. Oh, lekker vrij zwemmen de hele week met hitte. Heerlijk.
1: Oh, heerlijk. En dan volgende week weer de zwemlessen. Zometeen nog meer waterpret naar Cameron Whitcomb met zijn nieuwe Kingdom of Fear.

0: van hem hoor. Cameron Whitcomb met zijn nieuwe plaat Kingdom of Fear.
1: Tijd voor het weer met Floris en Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Het is nog maar 12 graden joh.
2: Inderdaad, ja, het is een behoorlijk frisse ochtend deze ochtend. En afgelopen nacht lag de temperatuur ruim onder de 10 graden. Zo'n 5 of 6 graden in de Noordoostpolder en dat is toch eventjes wennen geblazen.
1: Ja, we hebben lekker bijgeslapen. Gaat die temperatuur snel omhoog vandaag?
2: Ja, die loopt wel snel op hoor, want de zon schijnt op uitgebreide schaal in de provincie. Er trekken her en der wel wat wolkenvelden voorbij. En onder invloed van een meest matige wind uit het noorden is het rond het middaguur al opgewarmd naar zo'n 18 of 19 graden. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zeer aangenaam warm met zo'n 22 of 23 graden. Ook dan flink wat ruimte voor de zon, een meest matige wind uit een noordwestelijke richting. En langs de grote meren van Flevoland is de wind af en toe vrij krachtig.
1: Lekker toch?
0: Prima zomer.
2: Heerlijk. Ja. Prima zomerweer inderdaad. Voor mij krijgt het echt een dikke krul vandaag.
0: Ja. Maar morgen dan krijgt het nog steeds die krul?
2: Ja, morgen ziet het nog wel vrij aangenaam uit hoor. Het wordt wel een stuk warmer dan vandaag. Met zomerse temperaturen in heel Flevoland van 27, misschien plaatselijk 28 graden. Ook dan een zonovergoten plaatje voor heel de provincie. Misschien her en der wel enkele sluierwolken. Maar dat mag de pret niet of nauwelijks drukken. De wind draait naar het oosten en voert die hele warme en droge lucht aan. Dus morgen zal het ook niet zo plakkend en benauwd aanvoelen, denk ik.
0: Ik heb mijn eclipsbrilletje al klaar liggen.
2: Heel goed.
0: Gaat het goed komen? Geen wolkje aan de lucht?
2: Ja, geen wolkje aan de lucht durf ik niet te beloven. Ik denk misschien her en der wel een plukje sluierbewolking. Maar op de meeste plaatsen in Flevoland is het gewoon helder. Kijk morgenavond naar het westen. Doe natuurlijk een eclipsbril op als je de zonsverduistering gaat kijken. En ja, onder heldere condities moet het waarschijnlijk wel goed te zien zijn in onze provincie.
1: Maar dan?
2: Maar dan draait de wind verder naar het oosten tot zuidoosten. En wordt het vooral op vrijdag en zaterdag heet. Misschien donderdag ook al tropisch warm in de provincie. Met waarden ruim boven de 30 graden. De heetste temperaturen worden op de vrijdagmiddag verwacht. Als lokaal zelfs 33 of 34 graden kan worden. Deze dagen is er flink wat ruimte voor de zon. Drijven er af en toe wat wolkenvelden voorbij. En tijdens de nachten wordt het ook wat warmer met zo'n 17 of 18 graden. Dus al met al krijgen we opnieuw een hele warme periode. En de vijfde regionale hittegolf van het jaar kunnen we dan ook weer afvinken.
1: Ja, en hoe lang houdt dat aan, die warmte?
2: Ja, in het weekend blijft het nog wel warm, maar wel een stuk minder heet dan voorgaande dagen. Oh. De wind draait van oost naar noord en dat betekent vooral op zondag wat lagere temperaturen. Maar met waarden tussen de 23 en 25 graden is het eigenlijk prima weer om lekker naar buiten te gaan. Het blijft meestal droog, maar zondagmiddag stijgt heel geleidelijk de kans op een enkele verfrissende regen- of onweersbui. En kijken we dan nog wat verder vooruit naar de week daarna, dan lijkt het toch iets minder warm te worden, met dagelijks waarde tussen de 20 en 25 graden. En de kans op meerdere buien lijkt dan eindelijk weer toe te nemen.
1: Oké, nou dat komt goed uit, want dan hoeft de airco niet zo hard te loeien op de scholen, want die beginnen dan weer, hè?
2: Ja, en ik denk dan ook dat het heel goed nieuws is voor de natuur natuurlijk.
1: Zeker. Floris Lafeber van Weerplaza, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
1: Naast leren zeilen op de randmeren is er bij scoutingkamp Nawaka in Zeewolde ook tijd voor ontspanning.
0: Met een spel dat je vast kent van tv. Het verslag is van Arend Dubbelboer.
3: Je neemt twee vaten als wielen, knoopt ze vast aan een houten frame, rolt naar beneden en dan zo snel mogelijk de bel luiden. Deze scouts is dat gelukt. De scouts op Nawaka in Zeewolde maken zelf hun houten frame voor hun variant van te land, te zee en in de lucht.
4: Dan hebben we het nog een keer hieronder en dan trekken we daarmee op spanning.
5: Wat zijn jullie aan het doen? We zijn een soort van kruisjoring aan het doen, maar goed, niet helemaal officieel. Maar hij zit vast. We zijn een karretje aan het bouwen en daarmee gaan we de ramp af daar. Dat hebben jullie misschien al gezien. En hopen dat ze de bel kunnen raken.
6: Lekker! En zit er nog een beetje een tactiek achter of is het met name gewoon techniek, dat je het goed vastzet?
5: Zo vast als het maar kan zijn, dan blijft het karretje echt doorgaan. En met deze kanjers, die raken die bel en dat komt helemaal goed.
3: En dat is soms nog best wel lastig. Inmiddels staat een nieuwe groep scouts klaar voor de start.
5: Wat is jullie tactiek?
7: Ik denk gewoon gaan.
5: Ik heb al een tijdje geen bel meer gehoord hier.
7: Nee, maar er moet verandering in komen. Dus dat gaan we proberen.
5: En wie van jullie wordt dan de springer voorop?
7: Ja, deze twee.
5: Met z'n tweeën proberen zelfs. Nou, zet hem op.
7: Het ging fantastisch. We hebben de bel en het record van de dag.
5: Nou, die dag gaat niet meer stuk dus.
7: Nee, dat gaat niet meer lukken.
5: Het is gelukt.
7: Ja.
5: De bel en de snelste tijd van de dag.
7: Ja, gelukkig wel. Nou, mooi.
5: Hoe ging het?
7: Goed. Beter verwacht.
5: Was het ook nog een beetje spannend, of?
7: Nee.
3: En dan, een beetje verderop in het water, staat het volgende onderdeel van het spel al klaar.
6: Je hebt het ene spel gedaan dat je met de schans naar beneden bent gegaan, staat dit voor je klaar met een sub-stoelendans doen.
3: Rond een kunstmatig eiland met DJ peddelen de teams. Soms met 10, 12 scouts op één sub.
8: En zodra die muziek stopt, moeten ze als een gek in zo'n vakje zien te komen. Maar we hebben het een beetje spannender gemaakt. Net zoals bij een stoelendans moet je ergens komen te zitten. En dat zijn in dit geval pompenbladen. Hij is alleen een beetje zielig. Maar als ze nou in een verkeerd vakje komen waar niet zo'n pompenblad ligt, dan liggen ze helaas uit de wedstrijd. Maar ik zie zoveel blije gezicht en zoveel fanatieke peddelaars en suppers. En dit is echt briljant. Dit gaat,
6: en net zoals echt bij stoelendans gaat u ook iedere keer een stoeltje weg.
8: Er gaat ook elke keer een blaadje weg inderdaad. Dus het wordt steeds spannender.
3: En dan is het peddelen alsof je leven ervan afhangt. En springen naar dat ene lege plekje.
6: Toch gelukt?
9: Zeker.
6: Hoe ging het?
9: Goed. Ik zwaar.
6: Helemaal buiten adem, joh. Ja. En de muziek is aan. Je mag weer door.
9: Yes.
6: Zet hem op.
1: En dan gaan ze weer stoelendans op het water. Vermoeiend als je hebt meegekeken met dat suppen ernaartoe. Dat is allemaal op het scoutingkamp Navaca in Zeewolde.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. En de droogte die heeft misschien ook gevolgen voor het amateurvoetbal. Je hoort er zometeen meer over. Na Right Set Fred.

0: Mindset Fred was dat.
1: Met Deeply Dipply.
2: Dan de berichten buiten de provincie.
3: Ja, die begin ik met sport natuurlijk, want... even kijken, ja, ik heb me er... Sorry. Ja, daar komt hij. Jessica Schilder. Die is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham. Bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinde van Klinken. Het was voor Schilder haar derde Europese titel op rij.
4: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
3: Er was meer Nederlands succes. Op de eerste dag van TK Atletiek, de gemengde 4x400 meter estafetteploeg, veroverde het brons.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. En ondertussen is de reddingoperatie op gang gekomen en wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
3: Vanwege de droogte zijn er ook grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur, maar het is nog maar de vraag of de trainingen en de wedstrijden kunnen doorgaan op de dorre voetbalvelden. Ook in de gemeente Westland kunnen ze erover meepraten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten en heeft een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzanden.
6: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt, want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Er loopt een man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat hij bij ons hoort. Maar
7: hij hoort niet bij mij.
6: Hij hoort ook niet bij ons, dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
3: Veel voetbalvelden die zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden, en dat komt natuurlijk door het watertekort.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Bij een schietincident in Almere-Poort vannacht zijn 2 mensen aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie werd om 1:15 opgeroepen vanwege het schietincident aan de Serviestraat. De straat werd afgezet om onderzoek te doen. En in de omgeving werden de 2 mensen aangehouden. Wat hun betrokkenheid is, is nog niet bekend. Een caravan is vannacht uitgebrand aan de Gerswinstraat in de Almeerse Muziekwijk. De brandweer werd rond 1:15 opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar kon het voertuig niet meer redden. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Er kan sprake zijn van een technisch defect of van brandstichting. Bij het incident midden in de woonwijken vielen geen gewonden. Zwembad Het Bun op Urk is weer open. En dat is 1 week eerder dan gepland. Het zwembad was 7 weken dicht omdat de tegelvloer vernieuwd moest worden. Tegels kwamen los door spanning in de ondervloer, veroorzaakt door vocht- en temperatuurverschillen. De aannemer was sneller klaar dan verwacht. En hierdoor kunnen kinderen nog in hun laatste vakantieweek genieten van het plaatselijke zwembad. Je hoort bedrijfsleider Meindert Bakker.
7: Dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen en juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
6: Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. Het heet de Thuiskamer. Vrouwen die een baby hebben gekregen in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk kunnen voortaan in Lelystad herstellen onder professionele begeleiding. De Thuiskamer telt 9 bedden en zit bij het Sint-Jansdal aan de ziekenhuisweg. Het gaat om een proef van 6 maanden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
10: Dankjewel Floris Lafeber van Weerplaza. Zometeen onze 2-wekelijkse AI-rubriek met Sonny de Leeuw. Samen met hem gaan we ontsnapte AI-systemen vangen.
11: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Billy Joel met Uptown Girl. Bij Flevoland is wakker.
1: En alweer zijn AI-modellen ontsnapt. Dit en ander nieuws uit de wereld van artificial intelligence bespreken met onze AI-expert Sonny De Leeuw. Goedemorgen, Sonny.
2: Goedemorgen.
0: Hij is elke twee weken op de dinsdag te gast hier. Vorige keer hebben we het gepraat over de ontsnapte AI-modellen. Ja, en nu is het weer raak, hè? Waar ging het mis?
2: Ja, het is niet per se dat er dit keer een AI ontsnapt is, zoals de vorige keer. Maar wat er nu is gebeurd is, ChatGPT die is bezig met een nieuw AI-model. En die heet Astra. En zij hebben nu gezegd, Astra die is zo goed in hacken, dat we hem nu echt in een kooi moeten stoppen. We gaan hem niet verder ontwikkelen. Want het is te gevaarlijk om de wijde wereld in te stoppen. Dus niet per se zoals de vorige keer dat hij echt ontsnapt is. Maar ze zeggen nu, voordat het gebeurt, zeggen ze, we gaan hem niet verder ontwikkelen. Want wij vinden het te spannend. Want wij vinden hem te sterk.
0: Okay. Hoe kan dat dan, dat zo'n systeem te sterk wordt? Dat kun je toch misschien dan ook aanzien komen? Of kan je dat dus niet aanzien komen?
2: Ja, nou de vraag eigenlijk als allereerste is het ook daadwerkelijk zo? Want er is ook al heel veel ophef in de markt van verschillende experts die ook zeggen, ze zijn gewoon weer de hype aan het terugbrengen. Want je had het ook met Claude Mythos, toen het destijds uitkwam.
1: Dat was de concurrent, hè?
2: Ja, dat is de concurrent, dat is van Anthropic.
1: Ja, dat denk je natuurlijk al, die willen er ook bij horen.
2: Ja, nou, toen hadden we de vorige keer ook, dat was al een paar maanden geleden, toen zeiden zij ook, we gaan het even stilhouden, want het is hartstikke gevaarlijk en hartstikke slim.
0: Is het dan een vorm van reclame, een soort PR?
2: Eigenlijk, sommige mensen denken van wel. En ik kan me daar ook best wel goed in vinden. Want OpenAI die heeft een ietsjes minder goede concurrentiepositie gekregen de afgelopen maanden.
1: Ja, ze verliezen klanten aan die anderen.
2: Ja, en eigenlijk wat ze nu zeggen is, ons model is zo ongelooflijk slim dat het veilig in een box gestopt moet worden en dat we niet dit verder gaan ontwikkelen. En zo denken die investeerders, oh, we zijn heel dichtbij dat dit zometeen weer de allerslimste AI op aarde gaat worden.
1: Ja. Ja,
2: zo trekken ze ook weer kapitaal aan.
1: Nog even naar de mensen thuis die ook wel eens in hun browser iets vragen of een opdrachtje geven aan een AI. Moeten zij oppassen?
2: Nee, dat niet per se. Want dat model Astra,
1: op jouw PC of zo, weet ik veel.
2: Nee, dit is een nieuw model, Astra.
1: Ja, ja, ja.
2: En die hebben ze nog niet uitgebracht. Dus je hebt ook nog helemaal geen toegang tot dit model.
1: Gelukkig maar.
0: Dan over werkstukken. Ja, dat is ook niet meer wat het geweest is. Hè. Werkstukken maken. Dat laten scholieren vooral doen door AI. En dat hebben leraren ook door natuurlijk. Ja, en die laten dan AI controleren of het dan ook met AI is gemaakt.
1: Nou, lekker bezig.
0: Dan kom je in een soort ongemakkelijke wedloop, kan je wel zeggen. In Denemarken hebben ze daar wat op gevonden. Wat hebben ze precies bedacht?
2: Ja, zij gaan weer terug naar mondelingenverhoringen. Ouderwetse
1: manier. In het klaslokaal, laat maar horen wat je kunt.
2: Ja, en eerlijk gezegd, ik vind dat ook wel een hele goeie. Ik ben sowieso, samen met Wouter zijn we het vaak ook, hebben we het over dit soort onderwerpen.
1: Ja.
2: Wouter die komt natuurlijk uit het onderwijs.
0: Ja.
2: Het onderwijs moet gewoon op de schop. Want kenniswerk, zoals we het tegenwoordig kennen, is gewoon compleet aan het veranderen. Met één simpel promptje heb je een antwoord op elke vraag.
0: Ja, want ik zou dat werkstuk maken met AI, dan kan ik dus ook aan AI weer vragen van, naar aanleiding van het werkstuk, wat voor mondelinge vragen zou ik kunnen krijgen? En die zou ik uit mijn hoofd kunnen leren. En dan zou ik dus weer makkelijk door die test kunnen komen.
2: Ja, wie weet, dat zou eigenlijk ook gewoon kunnen. Dus of dit exact de oplossing is die nodig is, dat weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat het schoolsysteem en hoe dat nu is in dit geval, dat moet gewoon drastisch veranderen.
1: Dat kan niet meer.
2: Het AI wat nu op ons is afgekomen, daar moeten we gewoon mee leven. We kunnen wel zeggen, we gaan het verbieden.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat kan niet, want iedereen gaat het gebruiken. En al helemaal zometeen in het werkveld.
1: Ja.
2: Dus we moeten een manier vinden.
1: Maar ze zeggen ook in Denemarken, ja, je mag er wel op school achter een PC zitten, maar dan zetten wij een aangepast AI-programma erop.
2: Ja.
1: Is dat een oplossing of zeg je nou, eenmaal thuis hebben ze toch weer de wereld aan hun voeten.
2: Ik denk dat we het gaan ondervinden ook de aankomende tijd. Ik denk dat we heel veel van dit soort experimenten gaan zien bij verschillende landen, verschillende scholen.
1: Ja.
2: En dat we vanaf daar vanzelf ook een manier vinden om nog steeds AI te gebruiken. En ook nog steeds het creatieve, innovatieve brein aan te wakkeren van deze studenten.
0: Ja, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat je dus wat school moet doen, iemand inderdaad stimuleren, dat moet wel blijven natuurlijk.
2: Ja, exact. Het is eerlijk gezegd ook niet alleen maar roze geur en maneschijn natuurlijk. Het is ook al bewezen dat als mensen echt alleen maar AI gebruiken, dat mensen ook een heel stuk minder nadenken en dat het hersenactiviteit een stuk minder wordt. Ja. Omdat ze alleen maar aan het klikken zijn. En niet meer aan nadenken zijn.
0: Ik ga misschien wat meer denken sportpuzzeltjes doen, denk ik, dan...
1: op papier.
0: Op papier. Tot slot, een cadeautje voor onder de kerstboom voor 2027.
1: Dan pas.
0: Ja.
1: Er zit nog een kerst tussen, Roy.
0: Ja, weet ik, maar ik zeg het toch maar vast. Een AI-ding dat lijkt op een donut. Je kunt er tegen praten en het is meer dan de slimme speaker van Google, die ik zelf trouwens ook heb. Zegt de producent van OpenAI die dit heeft gemaakt. Ja, ga je dan aan tegen praten, zoals tegen de chatfunctie van ChatGPT? Is dat het idee van die donut?
2: Ja, het is net zoals de spraakfunctie die je nu hebt via de iOS-app. Dat je mee kan praten en dat het een menselijk gesprek voelt. De Alexa en de Google die we natuurlijk allemaal kennen. Ja, dat was eigenlijk niet een echt gesprek mee te voeren. Dat stukje intelligentie zat er nog niet echt in. En OpenAI is nu bezig met Jonathan Ive. Dat is de voormalig designer van Apple. Mm-hmm. Dus die staat achter de iPod, iPhone... De software van
1: iOS. Wordt ook een mooi dingetje, wil je maar zeggen.
2: Ja.
1: Leuk om op tafel te leggen.
2: Hij is wel echt een van de allergrootste designers. En hij komt altijd met wel hele leuke, innovatieve dingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zo meteen eruit gaat zien. Het feit waar ze eigenlijk nu mee bezig zijn, OpenAI en ook Meta bijvoorbeeld, is in plaats van een systeem zoals een iPhone hebben waar AI omheen gebouwd is, willen ze nu volledig AI-native worden.
1: Gaan mensen dat kopen, denk je? En gaan ze daar tegen praten?
2: Ja, wat ik denk is dat we uiteindelijk wel allemaal naar dit soort apparaten overgaan. Ik zeg niet dat dit het apparaat is wat...
1: Nee, wat, kan ook wat je volgende gebeuren. Telefoon zijn, hè?
2: Bijvoorbeeld.
0: Maar ik denk AI-native, zeg je. Wat is dat dan voor soort apparaat? Waar gaan we dan naartoe?
2: Alles wat we tegenwoordig hebben is een toetsenbord, een muis, een touchscreen. Ja. Een AI die is daar omheen gebouwd om daarmee te kunnen werken. Maar een AI-native systeem, dat is juist de andere kant op. Ja. Dat is een systeem waarbij je AI hebt en daar is hardware voor gebouwd, zodat een persoon goed daarmee kan communiceren. En dat is dit in dit geval. Je kan ermee praten, hij kan taken voor je uitvoeren in jouw software, kan iets in je winkelwagentje stoppen om iets te bestellen bijvoorbeeld. Dus het is echt vanaf de grond af voor AI gebouwd. Nou, in plaats van dat AI om een systeem is heen gebouwd.
0: Het wordt echt een soort hulpmiddel in plaats van gewoon misschien een gesprekspartner. Wat misschien nu. En want ik heb bijvoorbeeld dat systeem van Google ook thuis. En ik kan dus ook met Google praten. Ik heb dus ook dat hij inderdaad antwoord geeft en verder gaat met vragen stellen. Het is wel iets verder dan alleen maar antwoord geven. Dit gaat dan nog een stapje verder dat hij ook taken voor je kan uitvoeren.
2: Ja, inderdaad. En ik weet niet of je bekend bent met de features die OpenAI tegenwoordig heeft in hun spraakfunctie. Maar alleen een stukje emotie wat je bijvoorbeeld ook krijgt in die stemmen. Je kan het ook weer verbinden met connectors, zoals je het noemt. Zodat die in jouw agenda zou kunnen gaan bijvoorbeeld. Mm. Dat soort dingen zouden ook uiteindelijk hierin kunnen
1: maar
2: zijn.
1: Maar dan ligt er dus een ding in je huiskamer met de microfoon altijd open. Die luistert altijd mee. Ja.
2: Ja, daar komen uiteraard weer allemaal ethische aspecten bij kijken. Ja. Of je dat wel wilt of niet.
1: Ik stel het maar even aan de orde. Voordat we afsluiten, Sonny, nog even dit. Naar aanleiding van 2 weken geleden hadden we het ook over ontsnappingen van AI-systemen. Daar heeft Jacob Verhoeks uit Lelystad op gereageerd. Die schrijft science fiction. En hij zegt dat hij in zijn boek al een AI-systeem was ontsnapt. En toen zei hij tot mijn verbazing, gebeurt het in het echt? En dan hoorde hij dat van jou. Dat geef je nog even mee. Bedankt en graag tot over 2 weken.
2: Ja, tot over 2 weken.

0: Steelers Wheel was dat met Star.
1: En die zachte stem was van Jerry Rafferty.
0: Ja, inderdaad, dat klopt helemaal.
1: Mooi is dat, hè?
0: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over een conflict tussen huisartsen en de Nederlandse zorgautoriteit. Huisartsen

0: Ze vinden dat de zorgautoriteit te weinig geld beschikbaar stelt voor huisvesting, personeel en salaris. Een grote groep artsen is daarom een estafettestaking begonnen. Ze dreigen opnieuw naar de rechter te stappen om de druk op de zorgautoriteit op te voeren. Xander Kooijman, hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit. Die doet veel onderzoek naar het verdienmodel van huisartsen. En de vraag is, gaan ze eruit komen?
1: Ik denk dat de zakelijke conflicten nog wel even doorgaan. En elke keer als de rechter toch aangeeft dat de NZA ernaast zit, dan is dat weer een bevestiging om weer door te gaan naar een volgende rechtszaak. Dat hoeft wat mij betreft andere gesprekken niet in de weg te zitten, want dat kan een technisch gevecht zijn op de achtergrond.
0: En toch heeft het conflict meer impact.
1: Maar zowel vanuit de NZA als vanuit de huisartsen begrijp ik dat het wel de relatie ook zeg maar beschadigt, waardoor andere grote behandelingen, andere zaken, andere kwesties eigenlijk niet goed kunnen worden uitgewerkt met elkaar. En dat is heel jammer.
2: In Goedenavond Nederland ging het over Iran. Sinds maart executeerde Iran zeker 56 mensen, onder wie veel betogers. De Iraanse mensenrechtenactivist Negin Navisi roept de Nederlandse politiek op om diplomatieke maatregelen te nemen.
3: Deze keer is het wel heel stil, zeg maar, vanuit Den Haag. Ik heb wel gemerkt dat in het verleden, op het moment dat politici zich uitspreken tegen het regime hierover, dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Zoals intrekken van executies bijvoorbeeld. En dat gebeurt nu niet.
2: Wat kan de Nederlandse politiek dan doen? Nou, een van die dingen die volgens Navisi moet gebeuren is het sluiten van de Iraanse ambassade in Nederland.
3: Ze weten precies hoe de samenleving hier in Nederland in elkaar zit. Hè? Wanneer de demonstraties zijn, wie daaraan meedoet. Er worden foto's gemaakt van mensen, van demonstranten. Die worden dan gewisseld met Iran.
4: In Teheran weet men exact wie hier bij jou loopt.
3: Precies. Nou, ik kan dat bevestigen door het feit dat familie van mijn vrienden die hier wonen, families in Iran worden onder druk gezet van hou je familielid thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus informatie wordt heel goed gedeeld met het Iraanse regime vanuit hier.
0: Langs de lijn en omstreken gaan we naar de radio. Ging het over Demi Vollering, die zondag de Tour de France FAM won. Haar oud-trainster Lia Gravenstein is erg trots. Vollering begon ooit als 9-jarige bij de club.
5: Wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Volleringetje bij. Dat was ook heel leuk en dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner die altijd wel meereed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd.
0: Ook de inwoners van Vollerings woonplaats Pijnakker zijn opgetogen.
5: In Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had, dat de gemeenteraad aan het denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering plein, straat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan. Er zit iets te broeien.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl. Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Twee mensen aangehouden na een schietpartij in Almere Poort vannacht. En een caravan is vannacht uitgebrand in de Almeerse muziekwijk. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
7: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
9: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
8: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
10: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
8: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: File? Ja, in de vakantie kan gewoon. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en de afrit Almerehaven. Bijna een kwartier vertraging komt door een ongeluk. Dat is alles op dit moment. Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. En met de hoge temperaturen later deze week hebben we straks verfrissend nieuws uit Urk.
12: Ja, en ik heb ook verfrissend nieuws.
11: Oh ja.
12: Langs de waterkant van Marknesse gaan bijna 100 kinderen vandaag vissen.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge data.

0: Geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Desiree zingt over het leven, oftewel live. Bij Flevoland is wakker.
1: We beginnen met mooi nieuws uit Urk. Zwembad het Bun is eerder open dan gepland na de renovatie van de tegeltjes.
0: Verslaggever Marielle Bakker die sprak daar met Meindert Wakker van het zwembad en ook met de eerste bezoekers.
2: De verlossende sprong. 7 weken zonder zwembad viel niet mee.
3: Dat is heel irritant.
4: Ja, want?
3: Ja, we konden niet meer zwemmen.
5: Lekker warm en zwembad dicht.
4: Meindert Wakker van zwembad Het Bun op Urk. Wat was er ook alweer aan de hand met de tegels?
6: Er kwam spanning in de ondervloer. En dat heeft te maken met de manier hoe de tegels toen de tijd zijn aangebracht. Het binnendrekken van het vocht in de vocht. En het verlagen van de temperatuur. En dat heeft ervoor gezorgd dat op verschillende momenten echt die spanning kwam. En ja, dan kun je op een willekeurig moment kun je losliggende tegels hebben. Ja, dat wil je absoluut niet in een zwembad hebben. Dus ja, dat hebben we nu definitief proberen op te lossen.
4: Dat was wel een ramp.
6: Dat was zeker een ramp. Ja, je hebt in 1 keer 7 weken in vakantie. Ja, kun je een vakantie noemen. Het voelt toch niet lekker. Je zit liever in een zwembad zoals je nu ook kan zien. Spelende kinderen en het plezier van de kinderen wat je hier wenst. Juist in de vakantieperiode.
2: De tegels zien er weer picobello uit en de kinderen zijn blij.
7: Superleuk.
4: Ja? En wat ga je allemaal doen nu?
7: Een pommetje maken en van de glijbaan af.
4: Hoe erg misten jullie het zwembad?
7: Nou, erg, erg.
4: Hoe erg?
7: 100. Heel veel.
4: Heel erg. We zagen in de krant dat je maandag 10 augustus open ging. Dus we gingen gelijk ons zwembad.
7: Soms denk ik, nou, ik wil wel even zwemmen hoor.
4: En nu kan het?
7: Ja.
4: En hoe is het?
7: Heel leuk.
2: En het personeel is ook blij dat ze een week korter dicht waren dan gepland.
6: Dat voelt supergoed. Hier doe je het uiteindelijk voor. Ook dat we juist een week eerder open konden. Ja, dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen. Juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
1: Meindert Wakker over zwembad Het Bun op Urk. Een weekje eerder open dus dan gepland.
0: En dan volgende week natuurlijk weer de zwemlessen.

0: opeens was hij daar, die Miles Smith. En die heeft samen met Niall Horan Drive Safe gemaakt. En als je Miles Smith nog live wil zien komend jaar,
1: ja,
0: dat kan in Nederland. 4 november staat hij in de Ziggo Dome. En ik kan me voorstellen dat je dat wil, want het is wel echt lekkere muziek om naar te luisteren.
1: Zeker,
0: hè? Goed voor een avondje.
1: Het weer nu met Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: We zitten al op de 15 graden.
2: Ja, inderdaad. En de temperatuur stijgt de komende uren nog veel verder. Ja. Met veel ruimte voor de zon wordt het vanmiddag dan zo'n 22 of 23 graden. Onder de invloed van een meest matige wind uit het noorden wordt de temperatuur iets gedrukt. Maar voor de rest is het gewoon een prima zomerdag met veel ruimte voor de zon, enkele stapelwolken die ontstaan en het blijft gewoon droog overal.
1: Vanavond en vannacht, hoe zit het dan?
2: Ja, vanavond is het nog lange tijd zonnig. De wind zwakt af naar matig uit het noordwesten. En onder invloed van weinig wind en heldere condities koelt het vannacht weer flink af naar een graadje of 14. En pal aan de grond is het nog een aantal graden frisser. Het blijft helder, het blijft droog en ook morgen ziet er fantastisch uit voor de zonliefhebbers in Flevoland. De zon schijnt flink, er trekken enkele sluierwolken over. En opnieuw wordt het zomers warm met 27 of 28 graden onder invloed van een meest matige wind uit het oosten.
1: Oké, en dan ook 's avonds goed weer om naar de zonsverduistering te kijken?
2: Ja, inderdaad. Heel goed dat je dat even benoemt. Het is helder, het blijft helder morgenavond in provincie Flevoland. Hooguit drijven er enkele wolkensluiers over. Maar ik denk dat de zonsverduistering heel goed te zien is in provincie Flevoland. De dagen daarna is het volop zomerweer. De temperatuur stijgt verder naar 30 graden of meer op de donderdag en vrijdag. En ook dan is het zon overgoten in de provincie. Het kan niet op.
1: Nee, hittegolf?
2: Ja, die komt er zeker aan, hoor. De vijfde regionale hittegolf kunnen we afvinken deze donderdag of vrijdag. Mm-hmm. En in Flevoland krijgen we te maken met een hittegolf. Dus al met al is het echt op en top zomerweer. De nachten verlopen relatief fris met een graadje of 18.
1: Dat is wel fijn.
2: Dat is wel fijn voor de meeste mensen, inderdaad. Ja. En voor verkoeling kunnen we ook terecht in het weekend. Als de wind eenmaal naar het noorden gaat draaien, dan komt er wat minder warme lucht onze kant op en daalt de temperatuur op zaterdag en zondag naar een aangename 23 tot 25 graden. Er is dan ook meer bewolking aanwezig in het weerbeeld en de kans op een enkele bui stijgt dan ook.
1: Floris, had jij nog meegekregen die oproep van Tennet morgenavond om dan niet de auto op te laden en dan geen overmaaltijden erin te gooien en de vaatwasser nog even uit te stellen? Want ja, met die zonsverduistering heb je natuurlijk gewoon een vroege zonsondergang eigenlijk.
2: Inderdaad, ja, die heb ik inderdaad meegekregen. Wel grappig,
1: ja,
2: benoemd.
1: Ja, dus ook wel logisch, hè, natuurlijk.
2: Ook wel logisch, inderdaad.
1: Oké, okay, ja, sluiten we daarmee af, Floris. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Well,

0: Je hoorde Anne-Marie en Shania Twain met Unhealthy. En Anne-Marie, die heb ik 2 keer gezien. 1 keer aan het voorprogramma van iemand, maar ik weet even niet meer van wie. Volgens mij van Ed Sheeran. En ook 1 keer zelf in de toen nog Heineken Music Hall.
1: Ja.
0: En het viel me altijd op, ze is een enorme giechelaar.
1: Oh.
0: Ze houdt ervan om de hele tijd te lachen.
1: De muziekjes door als het volgende plaatje, volgende muziekje aankomt. Okay. Maar ze zingt wel strak hoor, dus dat was wel mooi.
0: Nou, zeker waar. Je hoort haar dus met Unhealthy.
1: Net als andere jaren wordt de grote vakantie in Marknesse afgesloten met de viskaravaan. Dan mogen kinderen van 8 tot en met 14 jaar komen leren vissen bij hengelsportvereniging Het Snoekje.
0: Het is te doen aan de Hoge Sluiswal in Marknesse, tussen 9:30 en 14:30. Maar daar is nu al Lisette Harkema om alles voor te bereiden. Goedemorgen, Lisette.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoeveel kinderen komen er vandaag?
2: Nou, we hebben er meer dan 75. Onze inschrijving was vol, maar de kinderen mogen nog wel aankomen lopen. Want dat is altijd gebruikelijk. Ben je in de buurt of dat je denkt van nou, het lijkt me toch leuk om er nog mee te doen, kun je altijd nog komen, want we hebben genoeg hengels, alles bij.
0: Hoeveel hengels hebben jullie?
2: 140.
1: Oh. En dan kunnen jij en ik ook nog rooien.
0: Nou, inderdaad.
2: Ja, jullie mogen ook komen hoor. Ja, hoor, je bent welkom.
1: En wat ga je hun leren?
2: We gaan ze leren om een tuigje te maken. We gaan ze leren hoe ze in moeten werpen. De vis om te haken. Dus dat je handen nat moet maken. En dan de vis vastpakken. En dan met een hakensteek of voorzichtig de bek ingaan. Dat je hem dan los kunt halen. We gaan leren hoe ze, wat voor vissen er zijn. Eventueel lokvoer maken. En ze mogen op een vissimulator. Om te zien als ze bijvoorbeeld een dikke snoek of een karper aan de lijn hebben. Hoe dat voelt. Dus dat is voor de jeugd heel erg leuk.
0: Ja, allemaal handvaten dus om goed te kunnen vissen. Nou is het de laatste week van de grote vakantie. Waarom precies nu?
2: Ja, ik doe het eigenlijk altijd de laatste week. Omdat de eerste week zitten we altijd met de Jacco voetbaldagen. Tenminste hier in Marknesse. Dus ja, dan lukt het al. Vind ik niet, moet je in elkaars vaarwater zitten. Dus dan doe ik het meestal de eerste week niet. Nou, de tweede week gaan er een hele hoop op vakantie. Waaronder ik zelf. Dus ja, dan heb ik al zoiets van, dan wordt het lastiger. Ja. En ik vis met mijn jeugd gewoon altijd door in de vakantie. En dan, de laatste week, dan is iedereen eigenlijk weer thuis. En dan net voordat ze weer naar school gaan, het is voor de jeugd toch even nog een leuke uitje.
1: Maar Lisette, het is warm. En er is weinig regen. Willen die vissen dan wel happen of liggen ze op apengapen?
2: Nou, misschien liggen ze bovenin de zonnebaden, dus denk ik wel makkelijk, er komt wat voor me. Dus, ik weet het niet.
1: Nou, ik sprak gisteren een visser, die zei, ik vang niks hoor.
2: Nou, we hebben vorige week maandag nog gevist en toen hebben toch alle kinderen vis gevangen. Dus. En toen was het ook bloedheet.
1: Nee, dat weet ik.
0: Ongeveer 75 mensen doen dus nu, kinderen doen dus nu mee. Ja? Ruimte voor 140 kinderen. Stel, je hoort dit en je wil meedoen. Moeten ze nog wat meenemen? Geld, boterhammen?
2: Nee, ze hoeven geen geld, niks mee te nemen. Alleen boterhammen. En de rest zorg ik voor.
0: Kijk.
2: Dus ik heb oranje water, alles zat, fruit. We hebben zat. Okay. Dus,
1: wens ik jullie een mooie dag. Lisette Harkema van de Viskaravaan vandaag in Marknesse. Dank voor deze vooruitblik.
2: Ja hoor, dankjewel.
0: Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, we beginnen met Jessica Schilder. Die is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorine van Klinken. Het was voor Schilder haar 3e Europese titel op rij.
3: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de 3, dat is wel echt dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ringen stap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
1: Was meer Nederlands succes op de eerste dag van TK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde brons.
0: In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. En ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en wordt er nog met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
1: Ja, we hebben heel wat hobby's gehad, hè? Naar het zwembad, vissen, nu komt voetbal. Maar ja, vanwege de droogte zijn er zorgen bij de voetbalclubs. Nieuw seizoen staat voor de deur, maar het is nog de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op dorre voetbalvelden. Bijvoorbeeld in de gemeente Westland, daar kunnen ze erover mee praten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmatten. Men heeft gezegd, we mogen niet op spelen, het is verboden. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzanden.
5: Nou, officieel mag het wel niet op. Dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
6: hij hoort niet bij mij.
5: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
1: Nou, veel voetbalvelden zijn in slechte staat. Ze mogen niet gesproeid worden. En dat komt weer door het watertekort.
0: Zouden we niet even kunnen voetballen op grind of zo? Even, gewoon even iets anders.
1: Ja.
0: Ja, klein grind.
1: Kunstgras is ook weer zo. En daar moet ook af en toe water op, hè? Ja, kunstgras. Ook, ja. Maar ja, problemen.
0: Problemen. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij.

0: boodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
0: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is naar voordeel.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Bij een schietpartij in Almere-Poort zijn vannacht twee mensen aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie werd om 1:15 opgeroepen vanwege het schietincident aan de Serviëstraat. De straat werd afgezet om onderzoek te doen. In de omgeving werden de twee mensen aangehouden. Wat hun betrokkenheid is, is nog niet bekend. Een caravan is vannacht uitgebrand aan de Gerswindstraat in de Almeerse Muziekwijk. Brandweer werd rond 1:15 opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar kon het voertuig niet meer redden. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Er kan sprake zijn van een technisch defect of van brandstichting. Bij het incident midden in de woonwijk vielen verder geen gewonden. Zwembad Het Bun op Urk is weer open. En dat is een week eerder dan gepland. Het zwembad was 7 weken dicht omdat de tegelvloer vernieuwd moest worden. Tegels kwamen los door spanning in de ondervloer, veroorzaakt door vocht en temperatuurverschillen. De aannemer was sneller klaar dan verwacht en hierdoor kunnen de kinderen nog in hun laatste vakantieweek genieten in het plaatselijke zwembad. Je hoort bedrijfsleider Meindert Wakker.
8: Dat laat gelijk weer zien waar je voor doet. Juist die plezier bij die kinderen, juist in die laatste vakantieweek. Dat ze nog even extra plezier kunnen hebben. Nee, dat is alleen maar super.
7: Lelystad heeft sinds gisteren een eigen herstelplek voor vrouwen die net zijn bevallen. De Thuiskamer heet het. Vrouwen die een baby hebben gekregen in het Sint-Jansdaals ziekenhuis in Harderwijk kunnen dus voortaan in Lelystad herstellen onder professionele begeleiding. De Thuiskamer telt 9 bedden en zit bij het Sint-Jansdaal aan de ziekenhuisweg. En het gaat om een proef van 6 maanden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
11: Dankjewel Floris Lafeber van Weerplaza. Kijk even bij de ANWB. Hoe staat het met die file op de A27 na dat ongeluk? Nou, er is nog 11 minuten van over. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Almerehaven. Dan de A28, die komt erbij. Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst 5 minuten. Dat is alles op dit moment. En we zijn bezig met de zomerserie. Komt straks in Flevoland is wakker. Gaat over de techniek achter de voorstellingen van Vis-a-vis in Almere.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: de Blow Monkeys. Met It Doesn't Have to Be This Way.
1: Deze hele week staat bij ons in het teken van de nieuwste voorstelling van theatergroep Vis-a-Vis in Almere. Carousel heet die. Vandaag aandacht voor de technici die achter de schermen het spektakel mogelijk maken.
0: Ruim een jaar voor de première zijn zij al bezig met het ontwerp van het decor. Technisch tekenaar Sjoerd van der Velde is verantwoordelijk voor de constructieberekeningen van de verschillende installaties. En hij heeft zich laten inspireren door een mini-versie van een draaimolen.
2: Dit is eigenlijk een van de eerdere, ja, het staat nog een beetje zo weggerommeld op de kast. Dit is een van de eerdere maquetten die we hebben gekregen. Dat stond toen ergens nog op een plaat, ook nog in de plattegrond. En daarna is er nog een andere maquette gevolgd. En dat is deze, dus die is er veel meer in detail. Je ziet hier veel meer, dus de verhoudingen kloppen beter. Die hebben we nog steeds iets aan moeten aanpassen in de werkelijkheid.
3: Ik begin dan zo erg in de midden zomer met het ontwerp voor de volgende zomer. En dan zit ik gewoon 2 maanden, 3 maanden, dan zit ik een beetje fulltime. Dan zit ik achter de computer en dan ben ik heel dat decor aan het uitwerken. En elk detailtje heb ik dan 20 keer voorbij zien komen. Op een gegeven moment vierkante ogen, dan zeg je u tegen. En dan komt er een moment dat het allemaal in elkaar gaat. En dan heb je, zeker nu, in een relatief korte tijd, dat er ineens heel veel zichtbaar is. En ineens denk je, trek, dat is gewoon wat er net nog in mijn computer stond. En dat is dan daar in de werkelijkheid. En dat, ja, dat is het magische.
4: Michael Jallop is hoofdtechniek. En is verantwoordelijk voor de uitvoering en veiligheid van de techniek op de set.
5: Het eerste wat ik ga doen is proberen te bedenken welke stappen er dan nodig zijn om dat te maken. Welke materialen, hoeveel vierkante meter alles is. Hoeveel manuren gaat er in zitten om het te bouwen. En dat zet ik allemaal onder elkaar. En meestal kom ik dan ergens dik in de min uit. Dat is gewoon het budget bovenaan, een simpel rekensommetje. Dan komen we ergens dik in de binnen uit. En dan moeten we opnieuw gaan kijken. Hoe gaan we het dan wel van elkaar krijgen? Kunnen we dingen. Heb ik de dingen juist berekend? Kunnen we dingen efficiënter? Moet er iets kleiner? Iets uit? Soms moet dan echt het script terug naar de schrijver. Om te zeggen: ja, sorry, maar dit stuk wat je nu hebt geschreven. Dat kan gewoon niet praktisch uitgevoerd worden. Ja, anders kan. Als er maar genoeg tijd en geld is. Maar ja, dat is ook einde.

0: Zo hadden we eerst bedacht om de muzikanten in te vliegen op een heel simpel platform. Eigenlijk meer een soort keuze vanuit financieel oogpunt. Oké, Gerald wil de muzikanten invliegen. Eigenlijk hebben we geen budget. We pakken gewoon een platform en we zetten ze erop. En er komt toch een bouwer met het idee van... ja, maar we hebben hier nog een paal en we hebben toch een paar zitjes. En we hebben nu zus en zo. En dan, ik heb het eigenlijk vrij makkelijk in elkaar gezet. En ik denk dat het er zo tof uitziet. En uiteindelijk gaan we dat ook doen. Want dat zijn gewoon echt goede ideeën. En die zijn, dat zijn betere ideeën dan die soms vanuit financieel oogpunt worden bedacht. Ja.
1: In de volgende aflevering zien we het team dat bezig is met de bouw van het decor en verschillende spectaculaire machines. Zoals de draaimolen, een reuzenrad en een schiettent. Om zo de sfeer van een echte kermis na te bootsen.
2: En die aflevering zie en hoor je morgen. Zomerserie is trouwens gemaakt door Patrick van Heesik.

0: Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, op de televisie heb je het programma Goedenavond Nederland. Ging het over Iran. Sinds maart executeerde Iran zeker 56 mensen, onder wie veel betogers. De Iraanse mensenrechtenactivist Negin Navassi die riep de Nederlandse politiek op om politieke maatregelen te nemen.
2: Deze keer is het wel heel stil, zeg maar, vanuit Den Haag. Ik heb wel gemerkt dat in het verleden, op het moment dat politici zich uitspreken tegen het regime hierover, dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. Zoals intrekken van executies bijvoorbeeld. En dat gebeurt nu niet.
1: Ja, een van de dingen die volgens haar moet gebeuren is het sluiten van de Iraanse ambassade in Nederland.
2: We weten precies hoe de samenleving hier in Nederland in elkaar zit. Hè? Wanneer de demonstraties zijn, wie daaraan meedoet. Er worden foto's gemaakt van mensen, van demonstranten. Die worden dan gewisseld met Iran.
3: In Teheran weet men exact wie hier bij jou loopt.
2: Precies. Nou, ik kan dat bevestigen door het feit dat familie van mijn vrienden die hier wonen, families in Iran worden onder druk gezet van hou je familielid thuis, want anders hebben jullie in Iran een probleem. Dus informatie wordt heel goed gedeeld met het Iraanse regime vanuit hier.
0: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over Demi Vollering, die zondag de Tour de France Femme won. Haar oud-trainster Lia Gravenstein die is erg trots. Vollering begon ooit als 9-jarige bij de club.
4: Wij zagen wel zoiets van, oh jeetje, weet je wel, er komt een Volleringetje bij. Dat was ook heel leuk en dat waren ook hele enthousiaste fietsers. Demi was daarin wel een rustig meisje, een rustige wielrenner die altijd wel meereed en niet klaagde, niet mopperde. Ze was er gewoon altijd.
1: De hele familie dus.
0: De hele familie Vollering. Ja. Ook inwoners van Vollerings woonplaats Pijnakker, die zijn opgetogen.
4: In Pijnakker leeft het nu zo dat wij zo trots zijn op haar, op Demi en op alle prestaties wat ze al heeft of wat ze al had. Dat de gemeenteraad aan het denken zijn om ergens in Pijnakker een straat, een plein of iets, het Demi Vollering plein, straat of iets te gaan. Dus er komt nog iets aan. Er zit iets te broeien.
1: Maar ik zou geen plein doen.
0: Nee, gewoon de
1: deze overheen.
0: Gewoon de Demi Vollering ring en dan kun je er heel lang over heen.
1: Ja, en een flink tempo maken en flink oefenen.
0: Toch?
1: En klokken.
0: Dat ook inderdaad, ja, voor de tijdrit.
1: Dat was gisteravond op Radio NTV trouwens. En de Flevoland is wakker, de zon weer voorbij. Nou,
0: ja.
1: Morgenochtend dan maar weer. Hè,
0: ja,
1: weer.
0: Ook weer met elkaar. Hè? Jij
1: ja,
0: bent erbij, ik ben er weer bij.
1: Ja.
0: Ik ga nog een uurtje Flevoland Muziekland doen met de lekkerste muziek. Zometeen nog muziek van Harry Styles in dat uur. Maar eerst nog Phil Collins en zijn prachtige Two Hearts.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nee, maar er moet verandering in komen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Een bommetje smaken er van de glijbaan af.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Op industrieterrein Oostervaart in Lelystad woedt een zeer grote brand bij SOCAR. De brand veroorzaakt grote rookwolken die in de verre omgeving te zien zijn. De eerste melding kwam 10 minuten geleden binnen. Als we meer weten over de brand, dan informeren we je verder. En ook nog ander nieuws. 2 mensen aangehouden na een schietpartij in Almerepoort vannacht. Meer nieuws dus zometeen in het regenbulletin van 9:30. En als we eerder wat meer weten over de brand, dan informeren we je ook.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
10: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
9: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
11: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
9: Dat eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, een korte vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken. Doe er 5 minuten langer over. Er zijn ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de Bosrandreef in Almere wordt je gecontroleerd op je snelheid. De Hoge Ring, de N702, eveneens in Almere, hectometerpaal 12,1. In Zeewolde word je geflitst op je snelheid. Bij de Zeewolderdijk, de N707, hectometerpaal 4,1. En de laatste, die staat in band op de N715. Daar word je gecontroleerd bij 6,6. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En ik trap zo af met Gloria Gaynor.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan.
13: Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Goedemorgen.

0: Harry Styles was dat, met een mooi einde. Music for a sushi restaurant. En daarvoor hoorde je Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. En die Harry Styles, ja, die houdt wel heel erg van zijn fans. Want hij heeft de afgelopen dagen de fans die hij in Mexico, daar hij in Mexico ging optreden, heeft hij verrast met een zoete Spaanse snack, oftewel met churros. En dat heeft hij vaker gedaan, hoor. Zijn fans verrassen met iets. Bijvoorbeeld heeft hij in Nederland heeft hij zijn fans getrakteerd op gratis drankjes in een Amsterdams café. En ook in Londen gaf hij bloemen weg. Dus hij zorgt wel heel goed voor zijn fans. Nieuws over de grote brand in Lelystad. Op dit moment woedt er een zeer grote brand bij het bedrijf Zocar in Lelystad. Als je kijkt naar de televisie kun je ook de beelden zien. Zocar is een autodealer en die zit dus op het bedrijfterrein Oostervaart in Lelystad. En in de wijde omgeving zijn daar dus zwarte rookpluimen te zien. We gaan zo meteen even proberen te bellen met de verslaggever die op dit moment onderweg is naar de brand.
1: Wat ook wel aardig is, Roy, als je nu kijkt, er is zelfs een plaatje vanaf Urk.
0: Ja, dan zie je dus die hele grote rookpluim.
1: Over het meer heen.
0: Over het meer heen, ja. Bij de windmolen zie je dus inderdaad die pluim die wel redelijk omhoog gaat. Er staat niet heel veel wind als ik dat zo zie. In ieder geval, we houden jullie dus op de hoogte. Houden je op de hoogte als het gaat om deze brand dus bij Flevoland Muziekland. Waar we ondertussen verder gaan met Ella Langley met Choosing Texas.

0: Anna Langley was dat met Choosing Texas bij Flevoland Muziekland. Waar we nu wat meer aandacht hebben voor de grote brand die is uitgebroken bij bedrijf SoCar in Lelystad. Dat is op bedrijventerrein Oostervaart. De brand is in de wijde omgeving te zien. En een van onze medewerkers, David Brouwer, die is op dit moment bij de brand. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was als een van de eerste ter plaatse. Hè? Je was nog voor de brandweer en de politie. Is het duidelijk hoe snel die brand zo groot kon worden?
1: Ja, het is een bedrijf hier op de Oostvaart in Lelystad. Het is SoCar, die handelt in vrachtwagens. En ja, dat is een bedrijfsband wat in de brand staat. En ja, wat ik hier zag in een kwartiertje tijd is dat vuur echt heel snel om zich heen greep. En wat bij opvallend was, is echt de grote zwarte roodwolk die daar bij vormde. En die ja, precies richting Lelystad trekken. Dus dat ja, ik denk dat er veel vrachtwagens en olie en dat soort dingen, ja, dat goed brandt hier zo, zeg maar. Ja,
2: David, hun handelswaar staat ook buiten op het terrein. Zijn er ook vrachtwagens buiten in brand gevlogen?
1: Nou, dat kan ik nu niet zien. Wat ik zie, ik sta ongeveer op 200 meter afstand, is het vooral een bedrijfspand en een loods wat in de brand staat. Dus ik kan niet zien wat daarachter nog gebeurt. Daar worden we ook weggehouden door politie en de hulpdiensten.
0: Ja, wat zie je qua hulpdiensten? Wordt er groot opgeschaald?
1: Ja, is veel. Ja, ik stond inderdaad voordat ze aankwamen. Maar dat ging heel snel dat alle wegen hier werden afgesloten. Mensen werden niet meer toegelaten. En dat, ja, het staat hier veel. Er komt nog steeds ook brandweer aanrijden vanuit verschillende richtingen. Dus het wordt wel echt wel groot opgeschaald. Maar ja, het vuur gaat ook snel nog. Dus het is hier nog niet gedaan, zeg maar.
2: Ja, is er veel belangstelling van mensen die daar in de omgeving werken, die ook staan te kijken?
1: Ja, veel bedrijven staan mensen buiten. Er komen mensen hier aan fietsen. Het trekt heel veel bekijks vanuit de stad, maar ook vanaf de Oostervaart hier zo.
0: En er wordt op dit moment met mannenmacht geblust dus?
1: Ja, zeker, zeker. En ik denk, ja, ik las net al even in mijn buurtapp. Ik woon hier ongeveer hemelsbreed 2 kilometer vandaan. Dat er ook daar echt veel asresten al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en ramen een beetje dicht in Lelystad. Want het is een hele vieze rook wat die kant op gaat. Dus okay. Ik verwacht dat de brandweer dat advies ook wel gaat geven na metingen. Maar het is, het is een mooi schouwspel. Maar ik zou zeggen, sluit deuren en ramen.
2: En weet jij uit je hoofd de beluchting van je huis? Op welke groep dat zit, dat je hem één keer uit kan gooien? Weet jij dat?
1: Ja, ik heb nog van die ventilatieroosters die je
2: doet. Oh, ja, ja.
1: Dus dat is gewoon allemaal analoog nog. Dus dat gaat goed.
2: Gaan we er ook maar doen.
1: Ja, ga dat doen en succes met de berichtgeving.
2: Doei!
0: David Brouwer dus live daarbij. Het bedrijventerrein Oostervaart. Bij de zeer grote brand bij bedrijf SoCar in Lelystad. Als wij meer informatie hebben, dan laten we dat natuurlijk weten.

Tino Martin die was ooit jong en dom en nu zingt hij daar dus over. Zometeen in het regenbulletin laatste nieuws over de grote brand op industrieterrein Oostvaart in Lelystad.

0: het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Op industrieterrein Oostervaart in Lelystad woedt een zeer grote brand bij een pelletbedrijf. De brand veroorzaakt grote zwarte rookwolken die in de verre omgeving te zien zijn. Vanwege de rook is er een NL-alert afgegeven. Wegens ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De eerste melding kwam iets voor 9 binnen en binnen enkele minuten werd er flink opgeschaald. Bij een schietpartij in Almere Poort vannacht zijn 2 mensen aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie werd om 1:15 opgeroepen vanwege het schietincident aan de Serviëstraat. De straat werd afgezet om onderzoek te doen. In de omgeving werden de twee mensen aangehouden. Wat hun betrokkenheid is, is nog niet bekend. En een caravan is vannacht uitgebrand aan de Gerswindstraat in de Almeerse Muziekwijk. De brandweer werd rond 1:15 opgeroepen om het vuur te bestrijden, maar kon het voertuig niet meer redden. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend. Er kan sprake zijn van een technisch defect of van brandstichting. Bij het incident midden in de woonwijk vielen geen gewonden. Tot zover een overzicht.
10: Even terugkomen op de brand in Oostervaart.
9: Ja. Ja.
10: Ik zit even te kijken op de brandweerwebsite. Maar daar worden dus een heleboel brandweerkorpsen ook mee opgeroepen. Van de brandweer Flevoland worden extra blusgroepen opgeroepen. Van de Gooi- en Vechtstreken komen ze helpen. En ook uit Noord- en Oost-Gelderland worden brandweerkorpsen opgeroepen om te helpen in Lelystad en ook nog uit Utrecht.
9: Als je ook die rookwolken ziet, doe je die ook op onze website of op de tv, dan snap je dat ook wel natuurlijk. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl of in onze app. Ook meer nieuws dus over de brand. En als wij ook meer nieuws hebben, dan laten we dat natuurlijk ook weten.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Reddingsteams zoeken in Colombia nog naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteravond. Veel gebouwen zijn verwoest en mensen liggen nog onder het puin. Zeker 130 mensen kwamen om, maar het aantal kan dus nog oplopen. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan doen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een klein jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa. En nu wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend was het behoorlijk fris in de provincie met temperaturen van 10 graden of lager. Maar inmiddels schijnt de zon flink en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaan er ook enkele dunne stapelwolken en het blijft meestal droog. Hierbij waait er een meest matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond blijft het zonnig en nog lang aangenaam weer met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.
9: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er zijn geen vertragingen, wel wat flitsers gemeld. Onder andere op de Bolderweg in Almere word je gecontroleerd op je snelheid. De Bosrand Dreef in Almere, daar word je ook gecontroleerd. Dan nog een flitser op de Hoge Ring, de N702 in Almere is dat. Hectometerpaal 12,1. In Zeewolde op 2 plekken op de N704, de Eemmeerdijk, hectometerpaal 6,6. En die andere op de N707, de Zeewolderdijk is dat, bij hectometerpaal 4,1. Zie jij nou, Flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmaster-app. Zometeen in Flevoland Muziekland nog meer nieuws over de grote brand die woedt in Lelystad. We gaan zo nog even proberen contact te leggen met de brandweer.
13: Goedemorgen.

0: Chicago met Hard to Say I'm Sorry.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 11 augustus 2006. Om dan een beetje een context te schetsen van hoe die tijd was. Nou, iedereen zat op Hives. Je had gadgets, glitterplaatjes. Ja, dat sociale netwerk groeide razendsnel.
2: Had jij ook een Hive, Roy?
0: Ik had ook een Hive, ja. Zeker, inderdaad. Okay. Ja, ik was een volop Hiver.
2: Ja.
0: En heel veel Nederlanders ook, want 11 augustus 2006... inmiddels stelden zo'n 3 miljoen Nederlandse gebruikers hadden dus... 3 miljoen Nederlanders hadden een Hive-profiel.
2: Ja.
0: Ja, je kon krabbel sturen, je profielfoto aanpassen, vakantiefoto's uploaden. Het kon allemaal, het hoorde er allemaal bij. Ja, wat was er nog meer rond die tijd? Nou, het nieuwe Eredivisie-seizoen stond op het punt van beginnen. Voetbalfans konden niet wachten. PSV die verdedigde de landstitel. En Ajax, ja, die had grote ambities om dan natuurlijk wel weer de kampioen van de Eredivisie te worden. Wat stond er allemaal in de hitlijst van 11 augustus 2006? Nou, bovenaan vonden we dat nummer over... verschillende soorten drankjes. Toppertje van Guillermo en Tropical Danny.
2: Mm.
0: Doe mij een breezer, ananas, dat soort dingen, zeg maar.
2: Nou, dat gaat er al in, hoor.
0: Ja, zeker. Ja. En ook...
2: De Black
0: De Black Eyed Peas stonden ook in de lijst met Mascanada.
2: Oh, heerlijk.
0: En ook vonden we Marco Borsato met zijn Rood. Dat doet me natuurlijk denken aan al die Symfonica en Rosso-concerten.
2: Zeker
0: die
2: in Gelderland,
0: heeft gedaan. Maar ook in de lijst, IOS, oftewel Is Ook Schitterend, met Altijd Wel Iemand. IOS die kreeg eind jaren 90 bekendheid door hun grote hit Voltooid Verleden Tijd. En na wat andere nummers bleef het stil rondom de band. Maar in 2006 kwamen ze dus met deze, dus Altijd Wel Iemand. En ook met een andere naam, IOS, want dat was korter en dus makkelijker, vond de band. Ook goedkoper misschien als je iets moet bedrukken. De liedzanger Joost Marsman die vond de tijd na hun eerste hit juist het meest lastig. Want je moet je succes behouden, zei hij in 2006 bij Muziekcafé.
3: Als je succesvol bent moet je eigenlijk veel harder werken dan wanneer je niet succesvol bent. Ja. Ik bedoel, je denkt dat naarmate je succesvoller wordt moet je nog harder werken. Wat we 10 jaar geleden eigenlijk deden was toen we een top 10 hit hadden, dachten van ah, relaxed. Nou, lekker achterover gaan hangen. En nu merk je dat, ja... hoe beter het gaat, hoe harder je moet werken.
4: Het succes vasthouden is moeilijker dan tot het succes komen.
3: Dat denk ik wel, maar ik denk nog niet dat wij op de top zijn, hoor.
4: Wanneer gaat dat plaatsvinden, Dietel?
3: Dat weet ik niet, dat is het leuke.
2: Ja. Hoor je dat? Ja. Het is de akoestiek van de voorsteden in Hilversum.
0: Ja, dat klopt inderdaad, waar Muziekcafé altijd werd uitgezonden. Volgens mij toch tegenwoordig niet meer.
2: Nee.
0: Maar ja, tot op de dag van vandaag wordt uw muziek nog steeds wel gedraaid. En ja, er komt op dit moment niet heel veel van en uit. Maar ja, je weet het nooit. Misschien verschijnen ze zo in één keer weer, net zoals in 2006. Ze gaan binnenkort trouwens wel met een clubtour doen. Dus mocht je ze nog live willen aanschouwen, dan kan dat natuurlijk. IOS dus met Altijd Wel Iemand.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: 11 augustus 2006.

0: Taylor Swift was dat bij Flevoland Muziekland met Open Light. Op industrieterrein Oostervaart en Lelystad woedt een zeer grote brand bij een pelletbedrijf. En die brand veroorzaakt grote zwarte rookwolken die in de verre omgeving te zien zijn. Er is ook een NL-alert afgegeven. Verslaggever Yannick van der Wouw die is op dit moment daar op die plek. Yannick, wat is de laatste stand van zaken daar?
1: Goedemorgen. Inderdaad, de laatste stand van zaken op dit moment is dat de wind begint te draaien. Dus de locatie waar wij staan nu steeds onveiliger begint te worden. We weten dat er een brand is gestart ergens aan het westen van het terrein. En dat is overgeslagen naar meerdere panden. En er zijn nu twee grote gebouwen al uitgebrand. Of in ieder geval één gebouw volledig. En dat is een gebouw inderdaad met pallets. We zien ook nog een aantal pallets liggen die er nog niet in brand staan. Maar ja, het is maar de vraag of die daar niet naartoe overslaat uiteindelijk. We zien ook dat er bijvoorbeeld brandweer komt van alle delen van het land. We zien ook brandweer vanuit Gelderland deze kant op gekomen. En ook de hele provincie is hier naartoe aan het rijden. Dus het wordt groot opgeschaald.
2: Ja, als je meekijkt met de televisie, Yannick, dat is jouw camera. Die staat gericht op twee grote hallen vol met pallets. En ik zie steeds meer rook en steeds mindere omgeving. Zou je niet een beetje in veiligheid brengen?
1: Zeker, ik ga zo ook direct verplaatsen. Dus ik wilde even laten zien inderdaad hoe het eruit zag. En zo meteen kunnen jullie daar nog wel een extra blik van krijgen. Je hoort ook op de achtergrond knallen, want er zijn mogelijk gasflessen ook in het gebouw te vinden. En die geven explosies af. Dus er is ook groots afgezet. We weten ook al dat naar de plek om hier naartoe te rijden, een van de wegen is afgezet. Dat gaven ze ook al aan. Vanwege angst van explosies.
2: Ja.
1: En dit zijn locaties waar nog wel een paar omstanders zijn. Het groepje wordt wel steeds dunner. En we zien nu ook dat de brandweer en de politie deze kant op komt om mensen een andere kant op te sturen.
2: Ja. Maar als ik dat zo zie en jou beluisteren, Yannick, het zijn brandmeester is nog lang niet in zicht.
1: Nou, dat is maar de vraag. We moeten even goed gaan kijken. We horen ondertussen op de achtergrond dat we weg moeten hier.
2: Ja.
1: Dus ik ga even lopen ondertussen.
2: Ja, doe maar.
1: Maar nee, het is toch maar de vraag of het overslaat. Kijk, uiteindelijk is het als ze die pallets hier droog weten te houden, of ze weten het vuur weg te houden,
2: ja,
1: dan kunnen ze de brand controleren tot de locatie waar die nu is. En dat is dat gebouw wat wel al volledig ingestort is.
0: Ja, dus dat is wat ze nu proberen, hè, om eigenlijk die brandhaard niet verder te laten gaan. Dus gecontroleerd uit te laten branden, kun je dat zoiets noemen?
1: Ja, dat is nog maar, dat weet ik dus niet precies, want ik heb het nog bij de brandweer niet kunnen verifiëren of ze ook daadwerkelijk gecontroleerd uit willen laten branden.
2: Ja.
1: Maar het ziet er wel naar uit dat ze in ieder geval een deel van de gebouwen niet meer kunnen redden.
0: Ja.
1: En dat ondertussen allerlei andere gebouwen wel, ja, die zijn in de gevarenzone. Daar liggen pallets, daar liggen allerlei dingen opgeslagen. En we zien nu ook dat er speciale blusgroepen naartoe komen. Dus dat is een, het wordt een risico voor ze. En ik ben heel benieuwd of ze het inderdaad wel goed gaan volhouden.
0: Ja, we gaan zo meteen nog even met de brandweer bellen. Dankjewel voor nu, verslaggever Yannick van der Wouw. Dus live bij het industrieterrein Oostervaart in Lelystad. En als we dus meer weten, dan laten we dat natuurlijk weten. Dit is Romeo van Mr. Big. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Plukket.

0: zijn een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Ruk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

If I could just hold you.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil.

0: in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige blaam, van het lam met de zonden der wereld belaam. Ik zocht bij de kruisbal geen veilige wijk. Ik stond blind en van ver, in mijzelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters weleer. Ik weende om de pijn van de lijdende Heer. En dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten.

0: Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, tot 24 graden.

0: graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit...

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is

Nacht op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.